U hoorde het strijkkwartet in Bes Groot, opus 130 van Beethoven. We gaan het kwartet van Abel Thomas verlaten en stappen over naar het Cello Biennale Kwartet, dat op 24 augustus 2025 een uitvoering gaf in Museumwerf Kromhout in Amsterdam. Dirk Winkel verzorgde daar de opname en u hoort achtereenvolgens Mille Regrets van Josquin des Prez, Italian Polka van Sergei Rachmaninov en To Thee We Sing van Pavel Chesnokov.

We zijn toe aan het laatste gedeelte van deze uitzending van Concertzender Live Klassiek. Het Cello Biennale Quartet, bestaande uit de vier cellisten Stefano Bruno, Isaac Lotman, Florian Rem en Jobin Siegman, spelen een deel uit een suite van Alexander Kuznetsov en daarna de rituele vuurdans van Manuel de Falla uit zijn ballet El Amor Brujo.

Dat waren de laatste twee werken in deze uitzending van Concertzender Live Klassiek. Gegevens over de gespeelde werken vindt u op onze website, maar ook in de app. Dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Dit is de Concertzender met het programma Bij de Tijds. Als componisten met elkaar bevriend zijn of willen worden, komt het voor dat ze een stuk aan elkaar opdragen. In de meeste gevallen is zo'n opdracht een teken van bewondering of een bewijs van dank. Voor Pentode, geschreven in 1985 door Elliot Carter, gaat het zowel om bewondering als om dank. Hij schreef het stuk voor Pierre Boulez en het ensemble Intercontemporain en droeg het ook aan ze op. Pentode betekent zoiets als vijf paden naar Penta en Hodos uit het Grieks en heeft betrekking op de structuur van de muziek. Vijf groepen van vier ruimtelijk opgestelde instrumentalisten spelen elk hun eigen klankmateriaal en gaan onderweg verbintenissen aan. De verbinding van de ene groep met de andere is te herkennen aan één onveranderlijke toon die steeds opnieuw zijn opwachting maakt. Carter kwam op dit idee na het horen van een concert van de Indiase Dagar Brothers die iets soortgelijks deden. Hier is Pentode van Elliot Carter, uitgevoerd door het ensemble Intercontemporain onder leiding van Pierre Boulez.

U heeft geluisterd naar Pentode van Elliot Carter, uitgevoerd door het ensemble Inter Contemporain onder leiding van Pierre Boulez, aan wie Carter het stuk heeft opgedragen. De Zwitser Heinz Holliger, wereldberoemd als hoboïst, maar ook een gevierd componist, droeg op zijn beurt zijn tweede strijkkwartet op aan Elliot Carter. Het werk is voor strijkkwartetten een van de technisch lastigste stukken in het repertoire. Er zijn 6 in elkaar overlopende delen. Het slot is een koraal waarin elk van de muzici dubbelgrepen speelt en een derde stem moet neuriën, waardoor 12-stemmigheid ontstaat. Dit tweede strijkkwartet van Heinz Holliger wordt nu uitgevoerd door het Zehetmeier-kwartet.

Zo klonk Heinz Holligers tweede strijkkwartet met de ondertitel To Elliot Carter. Het werd uitgevoerd door het Zeetmaier Kwartet. Tot slot van deze aflevering van Bij de Tijd een werk van Pierre Boulez dat hij opdroeg aan Bruno Maderna, de componist en dirigent met wie hij bevriend was. Maderna stierf in 1973. Boulez componeerde zijn Rituel in memoriam Bruno Maderna in 1974-75. U hoort een uitvoering door het Zuidwest-Rundfunkorchester Baden-Baden und Freiburg onder leiding van Michael Gielen.

U hoorde Rituel in Memoriam Bruno Maderna van Pierre Boulez, uitgevoerd door het Zuidwest-Rundfunkorchester Baden-Baden und Freiburg onder leiding van Michael Gielen. Hiermee komt een einde aan deze uitzending van Bij de Tijd. De samensteller was Erik Voermans.

Dit is de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

Dit is de nacht van de concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

U hoorde de Missa Hispanica van Michael Haydn. Henry Littolf, of Henri Littolf, was een Frans-Britse pianovirtuoos. Hij componeerde ook, waaronder het nu volgende trio voor piano, viool en cello, nummer 1, opus 47 in D-klein. Het werk wordt uitgevoerd door het Leonore Piano Trio.

Dat was de suite Vasca van Pablo Sorozabal. We besluiten de uitzending van vandaag met het concert voor viool en orkest nummer 1, opus 41 in D groot, van de Hongaarse componist Leo Weiner. Het vioolconcert is de orkestratie van zijn vioolsonate, opus 9. U hoort Julia Puskar viool en het Budapest Symfonieorkest onder leiding van Valeria Csányi.

Tot slot van deze uitzending van de ochtendeditie hoorde u het eerste vioolconcert van Leo Weiner. Meer informatie over de gespeelde werken in deze uitzending vindt u op de pagina van dit programma op concertzender.nl of in de app. Deze aflevering werd samengesteld door Peter Simmers. De muziek kwam uit het aanbod bij Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. De ochtendedities van deze week werden gepresenteerd door Niklas Hoekstra en de techniek was in handen van Peter van Koten. Ik wens u nog een mooie dag en blijft u vooral luisteren naar al het moois en bijzonders dat we nog voor u in petto hebben.

Welkom bij Matchpoint programma 292. Dit is een vervolg op mijn programma van vorige week over legendarische pianisten. Annie Fisher behoort tot de pianisten van wie we eigenlijk te weinig studio-opnames hebben. Ze hield niet van de studio. Voor haar was muziek maken in de eerste plaats een levendige ervaring. Ze wilde contact met haar publiek. Gelukkig heeft ze toch een aantal fascinerende opnames nagelaten die een belangrijke plaats innemen in de gramofoongeschiedenis. We beginnen met Béla Bartók. Luister vooral naar de manier waarop Fisher ritme en beweging combineert. Haar spel is buitengewoon lichamelijk. Haar klank is heel duidelijk, maar wordt nooit zwaar. En ze combineert haar precisie met een enorme vrijheid. We horen Fisher's eerste opname voor EMI, gemaakt in 1955, samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van Igor Markovitch.

It was Annie Fisher met haar derde pianoconcert van Béla Bartók. Het Londense Symphony Orchestra werd gedirigeerd door Igor Markovitch. 15 jaar later maakte Annie Fisher voor EMI een opname van Schumann's pianoconcert met Otto Klemperer en het Philharmonia Orchestra. Het verschil met Bartók is groot. Maar er is ook iets dat beide uitvoeringen verbindt. Het levendige ritme van Fisher, zowel als dat van Klemperer. Interessant is de architecturale aanpak van die twee. Zelfs wanneer Fisher zich vrijheden veroorlooft, houdt de combinatie met Klemperer goed stand. Ik heb geen tijd voor het heel concerto, maar omdat ik ook toch graag iets van wil laten horen, laat ik het eerste deel weg. En horen we eerst het scherzo en daarna het laatste deel van het concerto. De opname is uit 1960.

Dit was de Hongaarse pianist Annie Fischer die het tweede en derde duo speelde van Schumann's pianoconcert opus 54 met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Otto Klemperer. Die opname is uit 1960. En nu Annie Fischer solo. Hier horen we misschien nog duidelijker wat haar zo bijzonder maakt. Niets is van buitenaf opgelegd. De muziek lijkt op het moment zelf te ontstaan. Dit geldt ook voor haar opname van Schumann's Carnaval uit 1959. Veel verschillende characters en toch steeds dezelfde pianist. Ritmisch heel vitaal, heel typisch voor Annie Fischer. Misschien is dat uiteindelijk het geheim van Annie Fischer. Ze laat ons horen wat de muziek op dat moment voor haar betekent. Hier zijn delen uit Schumann's Carnaval.

Dit waren delen uit Schumann's Carnaval Opus 9, gespeeld door Annie Fischer in 1959. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Als u wilt reageren, volgt hier mijn e-mailadres: jeffreymadge@concertcenter.nl. En als u nog meer informatie wilt vinden, jeffreymadge.com. En dank voor het luisteren.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma waarin ik uw aandacht vraag voor een aantal nieuwe cd-uitgaven met oude muziek die mij in positieve zin zijn opgevallen. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, op het label Accentus is een nieuwe uitgave verschenen van de Berlijnse Lauten Compagnie met een selectie uit de 5 boeken met liederen van John Dowland. Deze in 1563 geboren zanger, luitist en componist behoort tot de grote namen van de Engelse laat-renaissance. Tijdens zijn werkzame leven reisde hij door Europa en werkte hij onder meer in Frankrijk, Duitsland, Italië en Denemarken. Opmerkelijk genoeg lukte het hem aanvankelijk niet een betrekking te krijgen aan het hof van koningin Elisabeth I. In 1598 trad hij daarom in dienst van de Deense koning Christian IV... waar hij als luitist een uitstekend betaalde positie kreeg. Pas veel later, in 1612, werd hij benoemd tot luitist aan het Engelse hof van koning James I. En die functie behield hij tot aan zijn overlijden in 1626, dit jaar dus 400 jaar geleden. Dowland is vooral beroemd geworden door zijn melancholieke muziek. U kent ongetwijfeld zijn lied Flow My Tears, misschien wel het bekendste voorbeeld daarvan. Maar wie hem uitsluitend met somberheid en melancholie associeert, doet hem tekort. Zijn liederen kunnen evenzeer teder, geestig, lichtvoetig en zelfs speels zijn. En juist die afwisseling maakt zijn verzameling Songs and Airs zo rijk. De nieuwe cd van de Lauten Company kreeg de titel Behold a Wonder Here. Ze maken bij hun interpretaties niet alleen gebruik van de luit, maar van een kleurrijk instrumentarium met onder meer theorbe, renaissance gitaar, gamba's, orgel en klavercimbal in combinatie met een vocaal ensemble. En dat levert een veelkleurig beeld op van Dowland, die veel meer te bieden had dan alleen maar de beroemde Engelse melancholie. Ik wil dit graag illustreren aan de hand van een drietal luistervoorbeelden. Achterin volgens hoort u Come Again, Fine Necks for Ladies en Can't See Excuse My Wrongs. Hier is de Lauten Company onder leiding van Wolfgang Katzner. Come.

Dit waren drie liederen van de Engelse componist John Dowland, die dit jaar precies 400 jaar geleden overleed. Ze komen van de door Accentus uitgebrachte cd Behold a Wonder Here van de Loutend Company en die staat onder leiding van Wolfgang Katzner. Een andere componist die veel heeft betekend voor de Engelse muziekcultuur was Georg Friedrich Händel. Hij werd in 1685 geboren in het Duitse Halle an der Saale en toonde al vroeg een grote belangstelling voor muziek. Ondanks het verzet van zijn vader, die weinig zag in een muzikale carrière van zijn zoon, zou Händel uitgroeien tot een van de grootste componisten van de barok. Na korte tijd rechten te hebben gestudeerd, vestigde hij zich in 1703 in Hamburg, waar hij kennis maakte met de wereld van de opera. Beslissend voor zijn ontwikkeling waren de jaren daarna. Tussen 1706 en 1710 reisde Händel door Italië en verbleef hij onder meer in Florence, Rome, Napels en Venetië. Hij ontmoette er vooraanstaande muzici als Corelli en Alessandro en Domenico Scarlatti en verkeerde in de kringen van invloedrijke kunstliefhebbers. In Italië maakte hij zich de Italiaanse vocale stijl eigen die zijn muziek blijvend zou bepalen. In zijn Italiaanse jaren schreef Händel meer dan 100 wereldlijke kamercantates, meestal voor solostem en basso continuo. Ze waren bestemd voor uitvoeringen in besloten aristocratische kring en gaan veelal over liefde, verlangen, jaloezie en onbeantwoorde gevoelens. In de kamercantates is al duidelijk de toekomstige operacomponist te horen. Op kleine schaal experimenteerde Händel met het uitbeelden van menselijke emoties en met de afwisseling van recitatief en aria. En die ervaring kwam hem goed van pas toen hij kort daarna naar Londen vertrok. Daar vierde hij in 1711 met Rinaldo zijn eerste grote succes en zou hij uitgroeien tot een van de belangrijkste operacomponisten van zijn tijd. De Spaanse contratenor Gabriel Diaz heeft samen met Alfonso Sebastián op clavecimbal en Fernando Santiago op baroccello 5 van deze cantates opgenomen op de door het Spaanse Edora Classics uitgebrachte cd An Italian Portrait. Als luistervoorbeeld hoort u Dolce pur d'amor Lafano, Handel werkenverdeling 109a. In de cantate draait het om een typisch barokke paradox. Zelfs de pijn van de liefde kan zoet zijn. Liefde brengt verlangen, onrust en verdriet, maar juist omdat die pijn uit liefde voortkomt, kan zij tegelijkertijd als iets dierbaars worden ervaren.

Van Händel was dit de solocantate Dolce por Amor Lafano. Händel werkenverdeling 109a. U hoorde de contratenor Gabriel Diaz en de continuopartijen werden verzorgd door Alfonso Sebastian op clavecimbal en Fernando Santiago op rockcello. Meer informatie over de door Eudora Records uitgebrachte cd vindt u op de speellijst bij deze aflevering van Sound the Trumpet, Strike the Vial, op de website van de concertzender. Dan maak ik nu graag de sprong van Händel naar Wolfgang Amadeus Mozart. Die was pas 17 jaar oud, of beter gezegd jong, toen hij in december 1773 in Salzburg zijn pianoconcert in D groot, Küchlerverzeichnis 175, schreef. Hij was toen al lang geen onbekende meer. Als wonderkind had hij samen met zijn vader Leopold al grote delen van Europa bereisd en kennis gemaakt met allerlei muziekstijlen. Maar als componist was hij nog volop in ontwikkeling. Het pianoconcert KV 175 markeert daarin een belangrijk moment. Het wordt aangeduid als zijn vijfde pianoconcert, maar die nummering is enigszins misleidend. Mozart had voor dit concert namelijk al 7 concerten voor klavier en orkest geschreven, maar die waren grotendeels gebaseerd op muziek van andere componisten. Zo stelde hij als 11-jarige de 4 concerten KV 37, 39, 40 en 41 samen uit klavierwerken van onder andere Schobert en Carl Philipp Emanuel Bach. En later bewerkte hij bovendien 3 klaviersonates van Johann Christian Bach tot de concerten KV 107. En zo bezien is het 5e eigenlijk het eerste pianoconcert waarvoor Mozart geheel eigen muziek componeerde. En er veranderde nog iets. Van zijn eerdere concerten ging Mozart uit van het clavecimbal, maar hier koos hij voor de fortepiano, toen nog een betrekkelijk nieuw instrument. En anders dan op een clavecimbal kon de speler daarmee, door de manier van aanslaan, verschillen in sterkte en klankkleur aanbrengen. Dat bood Mozart nieuwe mogelijkheden om de solopartijen expressiever te maken. En ook de verhouding tussen solist en orkest veranderde. Het orkest bestond niet alleen meer uit strijkers, maar werd uitgebreid met hobo's, horens, trompetten en pauken. Het orkest was bovendien niet langer een begeleider, maar ging daadwerkelijk een dialoog aan met de solist. Mozart moet zelf een bijzondere band met dit jeugdwerk hebben gehad, want hij bleef het jarenlang spelen. Onder meer in München, Mannheim, Parijs en later ook in Wenen. Bijna 10 jaar na het ontstaan schreef hij er zelfs een geheel nieuwe finale voor, het Rondo KV 382. Op een onlangs door Harmonia Mundi uitgebrachte cd staat het concert in een wat mij betreft meesterlijke uitvoering door Christian Bezuidenhout. Hij speelt op een kopie van een fortepiano van Walter en Zoon uit 1805 en wordt begeleid door het Freiburger Barokorkester. Op de cd staan ook bepaald niet de versmade vertolkingen van Mozarts pianoconcerten nummer 14, KV 449 en 20, KV 466. Hier kunt u nu luisteren naar zijn pianoconcert in D groot, KV 175. De delen zijn Allegro, Andante, ma un poco adagio en Allegro.

Dit was van de 17-jarige Mozart het pianoconcert Kuchle-Verzeichnis 175, gespeeld door Christian Bezuidenhout op fortepiano en het Freiburger Barokorkester. Het komt van een nieuwe uitgave van het label Harmonia Mundi, waar ook de concerten 14 en 20 zijn vastgelegd. Tot besluit van deze aflevering van Sound the Trumpet Strike the Viol verwijs ik u graag naar het eerste soloalbum van de Frans-Britse barokvioliste Louise Ayrton. Op de door Château de Versailles uitgebrachte cd Aura Germanica richt hij zich op de Duitse vioolmuziek uit de tweede helft van de 17e eeuw, een periode waarin de viool zich ontwikkelde van een vooral begeleidend instrument tot een zelfstandig en virtuoos solo-instrument, en daarbij speelde de invloed van de Italiaanse muziek een belangrijke rol. Op de cd is muziek vastgelegd van een aantal spraakmakers uit die periode, als Johann Heinrich Schmelzer, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Johann Paul von Westhoff en Johann Philipp Krieger. En die laatste, die is geboren in 1649 in Nuremberg. Hij reisde later naar Italië, waar hij onder andere in Venetië en Rome studeerde. In zijn muziek komen verschillende stijlen bij elkaar. De Duitse contrapuntische traditie, de Italiaanse virtuositeit, maar ook Franse invloeden. En dat is goed te horen in zijn zesde sonate voor viool en viola da gamba uit 1693. De twee instrumenten zijn daarin min of meer gelijkwaardige gesprekspartners. Ze reageren op elkaar, imiteren elkaar, nu eens ingetogen en zangerig, en dan weer veel bewegelijker en virtuozer. Vooral in de afsluitende Giacona wordt dat samenspel steeds levendiger. In het cd-boekje omschrijft Louise Ayrton het als een soort virtueel verbaal steekspel tussen beide instrumenten. En juist daarom past deze cd zo goed bij het verhaal van de cd. Je hoort als het ware de viool die bezig is zich los te maken om een eigen stem te krijgen. Nog niet als een volledig zelfstandige solo-viool, zoals we die later tegenkomen bij Bieber, Vilsmaier en Bach, maar de richting is al duidelijk hoorbaar. Luistert u naar Louise Ayrton viool en Alice Trocolier op viola da gamba en klavichiniste Lucie Chabard die de basso continuo voor haar rekening neemt.

De violiste Louise Ayrton en Alice Trocheleer op viola da gamba speelden een sonate van Johann Philipp Kriege voor viool en viola da gamba, een sonate uit 1693. En met deze muziek kwam er een einde aan de aflevering van Sound the Trumpet, Strike the Viol van vandaag. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

hoort het, luisteraars. Dit is het Radio Musicassé op de concertzender. Een programma van Marijke Ferguson, klanktechniek Willem Banning. Thema deze maand is het dansen. Het dansen. Niet de dans of dansvormen, nee, het dansen. Dat dansen waarvan een oude bewoner van Halmaher, dat is een eiland in de Indische archipel, dat dans dus waarvan een oude man uit een cultuur ver van ons vandaan zei: mijn dansen, drinken en zingen vlecht mij een matje waarop mijn ziel in de geestwoning slapen zal. Onder de tropenzon dus, dacht die man dat zo. En wij, hoe zit dat met ons hier op ons westerse, beter noordelijke halfrond?

Eindelijk een hoger cijfer. Eindelijk een 8. Voor fatsoen en ijver. Wie had dat ooit gedacht? En nou hebben we de poppen aan het dansen. Nou komt het gezin

naar de top, naar een duurder huis en een nieuwe Peugeot en een tweede huis in Otterlo. En roken, roken, roken en te veel koolhydraten en al je kinderen zo opvoeden dat ze je gaan haten en werken met de ellebogen, meer en meer ambitie.

geluk. Zo gaat dat als je gezetteld bent. In de auto zitten op je krent. Vette happen uit de supermarkt. Op naar het hartinfarct. Eindelijk mag je meedoen. Je bent een gewichtig persoon. Je zit als ieder ander.

Dan ben je aangepast. Dan hebben we de poppen aan het dansen. Wat zit daar allemaal aan vast? Een videocassette en een kleuren tv. En nog meer status, een roze wc. En een tweede vakantie naar de wintersport. En een tweede maagsfeer als je 40 wordt. En roken, roken, roken en piekeren over centen. En praten, praten, praten met belastingconsulenten.

0: succesvol leven. Je gaat eraan kapot. En dan hebben we de poppen aan het dansen. Dan heb je wat je wil. Dan dansen de poppen niet verder. Dan staan de poppen stil.
1: En zo hoorde u, luisteraars, Willem Nijholt met een liedje van Annie M. Schmid. Op tonen gezet door Harry Banning. Zult u zich afvragen, is dat nu een voorbeeld voor het dansen, waar ze in haar inleiding voor de gongslag zo expliciet op wees? Luisteraars, zei ik toen, ons thema is het dansen, weet u? Weet u? Ja, natuurlijk weet u het. Maar ik denk daarover nog eens met u hardop. Het dansen in een mens of van een mens laat zich, zoals ook de muziek of het heilige, niet of nauwelijks in woorden vangen. Het heilige, muziek, het dansen,

0: groot geluk.
1: Voelt u? Dat is het dansen. En luister, Harry Banning met zijn tonen op de woorden van Annie M. Schmid geeft dat dansen nog eens op het eind van de chanson, dat de titel heeft De poppen aan het dansen. Maar ach, hoe smartelijk klinkt het dan.

0: je gaat eraan kapot. En dan hebben we de poppen aan het dansen. Dan heb je wat je wil. Dan dansen de poppen niet verder. Dan staan de poppen stil.
1: Voelt u? Dansen, dansen, mijn dansen en mijn zingen vlecht mij een matje waarop mijn ziel in de geestenwoning slapen zal.

U hoorde de stem van Marianne Blok, die met het ensemble Studio Lare zong het 14e eeuwse Italiaanse madrigaal Nel mezzo a sei paone. Dit lied verbeeldt de dans van 6 pauwen, waaronder 1 witte met een kar van goud en een staart die hij spreidde als een waaier en een mantel. De pauw. In welhaast alle culturen is de mens steeds weer gefascineerd door de exuberante schoonheid en luister van de zich spreidende verenpracht van een pauw. Maar ook van pauwenveren is het dak van het paleis in het paradijs dat de heilige Brandaan ziet op zijn wonderbaarlijke reis over zee. Pauwenveren bedekken het hoge gewelf van de laatste zaal waar boer Godschalk zich bevindt voor hij terug moest keren naar zijn lichaam dat voor dood op de aarde lag. Mensen voelden zich gedrongen dat wonder uit te beelden, dat dansen van de pauw met zijn pauwenvrouwen en het spreiden van zijn veerpracht. Die mensendans werd de pavane. Ik ga u een mooie pavane laten horen van William Lawes, maar vooraf lees ik u voor een beschrijving van het spreiden van een pauwenstaart, een fenomeen, zoiets moet u zien eens in uw leven. Een beschrijving daarvan dus door Willem-Jan Otte in zijn boek, zijn nieuwste boek, juist uitgekomen, Specht en Zoon, over de pauw, Seigneur Pauw. Hij was spierwit. Hij kwam helemaal op eigen kracht ergens vandaan en zou, na zijn bakje leeggegeten te hebben, weer ergens heen bewegen. En hij merkte mij niet op. Hij scharrelde met zijn venijnige snavel in het bakje en trok nu en dan een genagelde teen naar zich toe, wat een onprettig, krassend geluid gaf. Toen het voer op was, duwde hij met een ongeduldige beweging van zijn hals het bakje van zich af en keek op. Toen gebeurde het. Hij begon te rillen, of beter, te sidderen, en maakte kokkende bewegingen met zijn hals. En voor ik het wist, had hij zijn staart opgestoken. Heel mijn blikveld werd plotseling in beslag genomen door de opgestoken spierwitte pennen van zijn staart. Hij hield maar niet op met sidderen. Het klonk alsof hij een stormwind van zich wilde doen uitgaan. Hij maakte zich nog groter dan hij nu al was door op zijn tenen te gaan staan. Het vreemde is dat ik, na mijn eerste schrik, meteen begreep dat het met mij niets te maken had, dit vertoon. Hij had mij totaal niet opgemerkt. Hij deed dit omdat hij gezien werd. Maar degene die hem zag, was onzichtbaar. Hij maakte indruk op een onzichtbare blik. Iets anders kan ik er niet van maken. De tuin was verlaten. In het huis verroerde niets. En hoe onwaarschijnlijk spierwit hij ook was, ik zag dat zijn pennen, die aan hun uiteinde uitliepen in cirkels, iets betekenden. Ze waren iets. Hoe zeg ik dit? Ze leken witte cirkels, maar ze beelden iets uit. Dat kon ik heel goed zien in het strijklicht van de zon die boven het berkenbosje moest staan. Jawel, wat ik heel duidelijk zag, dat was dat het ogen waren, honderden witte ogen op lange sidderende pennen. Seigneur Pauw had al zijn ogen opgestoken en wisselde even zoveel blikken met iemand die nergens te zien was. En hij vouwde ze weer ineen tot een veel te zware staart die hij, terwijl hij richting Berkenbosje begon te drentelen, achter zich aansleepte.

U hoorde na de beschrijving door Willem-Jan Otte hoe senior Pauw zijn staart spreidde en met honderden ogen zitterend de wereld schouwde, een pavane of pauwendans van William Lawes uit de 17e eeuw, uitgevoerd door het ensemble Fantasme. En eigenlijk wil ik de ban van dit pauwen gebeuren, de dans van de pauw of de dans van de honderden ogen, niet breken. En neem ik u meteen mee naar zang, een zang van de cherubijnen. U weet, de cherubijnen hebben vleugels waarin honderden ogen schouwen en schouwen, schuttend het licht van het Allerheiligste. Zijn, alleluia, luisteren, luisteren de zang van de cherubijnen van Penderecki.

Baron Ox. Het orkest van de Weense Staatsopera stond onder leiding van Carlos Kleiber. En dan nu dezelfde solist met daarbij ook Barbara Bonney als een werkelijk ideale Sophie in het laatste half uur van het derde bedrijf van die opera. Een van de mooiste scènes voor sopraanstemmen die ooit door een operacomponist geschreven zijn en die hier onder leiding van Carlos Kleiber resulteert in werkelijk perfecte samenzang.

Jésus. Santo Flick.

Ja, een mooiere opname is moeilijk te vinden. U hoorde slot uit Die Rozenkavalier van Richard Strauss met de in mei overleden sopraan Felicity Lott als Marceline, met Anne-Sophie van Otter als Octavian en Barbara Bonny als Sophie. Aan het begin hoorde u ook nog Koert Mol als Baron Ox en aan het eind een paar woorden van de bariton Gottfried Hornig als Faninal. Het orkest van de Weense Staatsopera stond onder lijn van Carlos Kleiber. En alle details kunt u terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. Met die woorden neem ik dan nu weer afscheid van u. Ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Dit is de concertzender met het programma Meesterpianisten. In een tijd waarin vrijwel alle muziek gestreamd kan worden en je die bovendien overal kunt beluisteren, is de terugkeer van vinyl best verrassend te noemen. Het grote Duits klassieke label DGG brengt splinternieuwe langspeelplaten uit, waarop een deel van haar catalogus te horen is. Vandaag pikken we er eentje daarvan uit. De opname die de Russische pianist Emil Gilels in 1972 maakte van de lyrische stukken van Edvard Grieg. Destijds een zeer succesvolle plaat. Gilels ontdekte deze muziek pas laat en vond de stukken helemaal geen simpele salonstukjes, zoals ze misprijzend werden genoemd. Omdat de lyrische stukken technisch niet bijzonder moeilijk zijn, zeer geschikt voor amateurpianisten en uitermate populair waren, werden ze vaak weggezet als lichte pianomuziek. Gilels was een van de beroemdste Russische pianisten van zijn generatie. En op dit Grieg-album kon hij kanten van zichzelf laten horen die in zijn bekende repertoire van Beethoven, Brahms en Schumann minder hoorbaar waren. Namelijk kleur, verfijning, pedaalgebruik en een grote beheersing. Gilels laat op die manier een hele andere kant van deze Grieg-muziek horen. We gaan beginnen met 7 lyrische stukken van Grieg, gespeeld door Emil Gilels.

U hoorde 7 lyrische stukken van Edvard Grieg met aan de piano Emil Gilels. Edvard Griegs lyrische stukken behoren tot de meest geliefde pianominiaturen uit de romantische muziek. Tussen 1867 en 1901 schreef Grieg in totaal 66 stukken, verdeeld over 10 bundels. Het bijzondere is dat deze kleine werken, ze duren vaak niet langer dan enkele minuten, een verrassend grote wereld aan gevoelens en klanken bevatten. Grieg was sterk verbonden met de Noorse natuur- en volksmuziek. Soms klinkt het vrolijk en energiek en op andere momenten uiterst intiem en melancholiek. Juist die afwisseling maakt deze verzameling zo aantrekkelijk. De stukken zijn geen grote sonates of virtuose concertwerken, maar Grieg probeert ook niet een enorm muzikaal bouwwerk te creëren. Hij vangt eerder een moment, een landschap, een herinnering of een stemming. Een paar minuten muziek kunnen daardoor aanvoelen als een klein schilderij. Ook de persoonlijke ontwikkeling van Grieg zelf maakt de cyclus interessant. De eerste bundels ontstonden toen hij nog jong was en de laatste verschenen in 1901. Hij was toen 58. Wanneer je verschillende bundels naast elkaar hoort, krijg je daardoor bijna een muzikaal levensverhaal. De vroege romantische frisheid maakt geleidelijk plaats voor een meer beschouwende en soms melancholische toon. Dat verklaart ook waarom Emil Gilels' opname zo bijzonder is. Gilels behandelt deze miniaturen als serieuze, poëtische muziek. Met zijn dynamiek en frasering laat hij horen hoeveel diepte er in Grieg's ogenschijnlijk eenvoudige muziek zit. We gaan nu wederom luisteren naar 6 lyrische stukken, gespeeld door Emil Gilels.

Vandaag beginnen we met een serie uitzendingen met werken van Griekse componisten. Als eerste hoort u muziek van de vader van de Griekse nationale muziek, Manolis Kalomiris. Het is een live-opname van de uitvoering van de symfonie voor koor en orkest nummer 1, opus 21, getiteld Over mannelijkheid. De oorspronkelijke versie uit 1920 bestond uit 3 delen. In 1937 werd het 4e deel met het koor, de Byzantijnse hymne, toegevoegd. Uitvoerende zijn de Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien en het Radiosymfonieorchester Wien met dirigent Miltiades Karidis.

U hoorde het adagio uit Gustav Mahler's onvoltooide 10e symfonie met het Rundfunksymfonieorkester Leipzig onder leiding van Hermann Scherchen. Scherchen was voorvechter van de muziek van tijdgenoot Anton Webern. Zo leidde hij in 1938 de wereldpremière in Londen van diens kantate Das Augenlicht. De Passacaglia uit 1908 behoort tot Weberns vroegste periode. Hij schreef het als afstudeerstuk bij Schönberg. Van de latere, compacte Webern is hier nog weinig te horen. De Passacaglia staat in een laatromantische traditie. Het is een weelderig orkeststuk dat het meest aan Mahler doet denken. De strijkers zetten de opening pizzicato in, waarna zich een reeks van variaties ontvouwt. Een aanpak die Webern ontleende aan de Passacaglia finale van Brahms' 4e symfonie. De toonsoort is D-klein, al rekt Webern die tonaliteit flink op. Luistert u naar Anton Webern's Passacaglia met het Keulse Radiosymfonieorkest, gedirigeerd door Hermann Scherchen in een opname uit 1958.

Dat was Webern's Passacaglia met het Keulse Radiosymfonieorkest. In zijn lange loopbaan dirigeerde Herman Scherschen de premières van ongeveer 200 werken. Van Berg en Stravinsky tot Varese, Nono en Xenakis. Na de Tweede Wereldoorlog, met de opkomst van de langspeelplaat, werd Scherschen gecontracteerd door het Amerikaanse label Westminster. Hij maakte zo'n 170 plaatopnames in een breed repertoire, vaak met eigenzinnige en soms omstreden interpretaties. Voor Westminster nam Scherschen ook muziek op van de Zwitsers-Franse componist Arthur Honegger. Met diens Chant de Joie besluiten we deze aflevering. Het is een kort orkestwerk, een lied van vreugde, uit 1923. U hoort het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Herman Scherschen in een opname uit 1954. Deze aflevering van Sonoor werd samengesteld door Anton van Kempen. Techniek Robert Oro, presentatie Iris Rolands.

Welkom bij de 89ste aflevering van Een Os op het Dak hier bij de Concertzender. Mijn naam is Thea Dirks en mijn programma is geïnspireerd op mijn boek Een Os op het Dak, moderne muziek na 1900 in vogelvlucht. In de jaren 30 hongerde Stalin de Oekraïners doelbewust uit en nu doet Poetin precies hetzelfde. Hij verhindert al 4 maanden lang de voedselbevoorrading aan de 2000 resterende inwoners van de frontstad Oleski. En opnieuw kijkt de internationale gemeenschap werkeloos toe. Daarom begin ik vandaag opnieuw met muziek van Oekraïense bodem en wel van Stefania Turkevich, voor wie ik eerder al haar eerste symfonie en 4 liederen draaide. Recent verscheen een geheel aan haar kamermuziek gewijde cd van pianotrio Immersion Vienna met onder andere haar pianoquintet uit 1960. Vooral in het dissonante eerste deel is goed te horen dat ze studeerde bij modernisten als Franz Schreker en Arnold Schönberg. Pianotrio Immersion Vienna speelt het pianoquintet van Stefania Turkevich uit 1960. De tweede viool wordt bespeeld door Cornelia Löscher en Mark Sabba neemt de altviolpartij voor zijn rekening.

Dat was het pianoquintet van de Oekraïense componist Stefania Turkevich. Het pianotrio Immersion Vienna werd gecompleteerd door de violiste Cornelia Löscher en de altviolist Mark Sabba. Het stuk staat op een recent verschenen cd van Immersion Vienna die geheel gewijd is aan de kamermuziek van Stefania Turkevich. Nog verser van de pers is de cd They Have Waited Long Enough van het Ragazze Quartet, met 5 composities over even zoveel beroemde vrouwen uit de al dan niet mythologische geschiedenis. En de Iraans-Amerikaanse Aida Shirazi nam de dichter en componist Kassia als onderwerp in My Words Are As Swallows. Kassia leefde in de 9e eeuw en werd als bruid aangeboden aan de Byzantijnse keizer Theophilus. Die zou haar gezegd hebben dat vrouwen het kwaad in de wereld brengen, waarop zij gevat antwoordde dat vrouwen ook het beste in de wereld brengen. Volgens de overlevering wees Theophilus haar hierom af, maar de Turkse dichteres Ece Timilkuran draait de zaken om. Kassia wijst zelf de vorst af, omdat ze vreest dat hij al haar ongeboren poëzie zal vernietigen. Het Ragazze Quartet en de sopraan Catherine Dane vertolken My Words Are As Swallows van Aida Shirazi. En op Kemenche hoort u Elif Janfeza Gündüz.

Om maar eens te beginnen dit uur een knipoog naar een van onze voornaamste concurrenten op de zondagavond. Een concurrent die inmiddels en kort geleden van de buis is verdwenen. Het is niet de artiest natuurlijk, dat was Bugge Wesseltoft. En ook niet per se dit stukje jazz, dat heet Existence. Maar wel het programma waar u dit met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van kent als tune. Als intro namelijk het programma Zomergasten. Bugge Wesseltoft met Existence als uitzwaaier dus voor die concurrent. Want we konden het altijd merken als Zomergasten op de buis was hier op de zondagavond. Dus als nou het voetbal op zondag ook nog eens wordt wegbezuinigd, dan staat niets een zondagavond op de concertzender nog in de weg. Dan hebben wij compleet vrij spel. Nee, jammer natuurlijk van Zomergasten. Wij houden hier wel van programma's met een lange spanningsboog. Goedenavond en welkom. U luistert naar Sen Senta. En na die opener van Bugge Wesseltoft gaan we verder met een heruitgave. En wel een heruitgave van Brian Eno en J. Peter Schwalm. Oorspronkelijk uitgegeven in 2001. En vanaf 16 oktober dan gaat hij in de heruitgave. Van het album Drawn From Life van Brian Eno en J. Peter Schwalm dus, is dit Persis.

Time is no mind, you only have my life.

0: place.
1: And round and round and round, in circles around you. Dat was blank en blank, dat schrijf je met een underscore ervoor, zo'n liggend streepje. En van blank hoorde u A Slave of Your Time. Dat komt van een verzamelaar, een verzamel-cd, behorend bij het blad X-Zin. En X schrijf je dan hoofdletter E, hoofdletter X, met een uitroepteken. Dat daar geen misverstanden over bestaan. De 7e editie van dat X-Zin. Nog net voor het einde van de zomer uitgegeven door het label Adventurous Music. En dit werk van blank met A Slave of Your Time is daarop de opener op die compilatie. En we begonnen dit blokje, zoals u hoorde, met Brian Eno en J. Peter Schwalm. En over magazines met compilaties gesproken, er is natuurlijk ook nog het Gonzo Circus Magazine, ook een keer in de maand vertegenwoordigd hier op de concertzender, eens in de twee maanden geloof ik zelfs. Niemand kan het meer vertellen hier. Met hun langlopende serie Mind the Gap, dat is de verzamelaar die bij het Gonzo Circus Magazine zit. Zij zijn inmiddels beland bij nummer 177 en daar staat het nu volgende mooie werk op. Uit Iran komt experimentele geluidskunst in dialoog met de Persische tombak, zoals Gonzo Magazine dat zelf omschrijft. U hoort mooi werk van Sina Pagami, het werk Lanesque.

Ja, mooi. Laat maar helemaal uitknisperen. Uit Istanbul, of tegenwoordig werkzaam vanuit Berlijn, laten we ons vertellen. En van een platenlabel dat dan weer uit Italië komt. U hoorde Elif Gülin Soruksu met Traces of What Once Was. Dat is al op 27 mei verschenen bij het Italiaanse Reforma-label dus. En dat staat op het album Either My Memory Is Clouding the Details Or... En de veelbetekenende puntjes die ik hier laat vallen, die staan er dan in de albumtitel niet achter. En alle antwoorden zitten waarschijnlijk verwerkt in de muziek. Erg mooi dit, en ondanks dat deze in mei even aan de aandacht was ontsnapt, verdient het natuurlijk hier alsnog een plek. Elif Gülin Soruksu. En daarvoor hoorde u verwante muziek, maar wel uit Iran, van Sina Pegami. Dat percussieve stuk, dat was Lanesk. En even kijken, we gaan het ietsje geaarder doen. Hoewel het komt van een album dat Psychic Youth heet. Het is The Black Dog en dit is de openingstrack van dat album. Dit is The Black Dog met Theme 1.

condition.

Sabra sai tingzing la nyambara shakbe tui.

En daar is dan ook de eerste uitgave voor november. Uit Umeå in het noorden van Zweden was dat David Granström. A Shadow Cast, dat is de opener van het op 6 november te verschijnen album Echoes of Impermanence. En ik ben heel benieuwd naar dat album. Echoes of Impermanence, en wie impermanence zegt, wie vergankelijkheid zegt, die zegt boeddhisme. We stipten in het begin van dit blok de Tibetaanse variant daarvan aan. Allereerst lang en diepgravend Ufoy met Chonyo Bardo. En dat deed qua klankwereld dusdanig aan Eliane Radiek denken dat we haar meteen eraan vastdraaiden. Het slot van het werk Mila's Journey Inspired by a Dream. Opgenomen 1984 en voor het eerst uitgebracht in 87. We draaiden een deel, het slot dus om precies te zijn, want het is al 4 keer eerder voorbijgekomen in Sensenta maar liefst. Het concertzender equivalent van de nieuwe alarmschijf. En het viel u waarschijnlijk op, u hoorde Ufoy en Eliane Radiek ongeveer 1 minuut of 10 door elkaar heen. Dat doen we vaker, maar sinds dit programma gepresenteerd is, kan ik het u erbij vertellen. Ufoy, Eliane Radiek en David Granström in die volgorde. En dat brengt ons aan het einde van deze Sensenta. Namens de collega's wijs ik u nog op de rest van de zondagavond die voor ons ligt. Space Exposure, tussen je oren. En het is de eerste zondag van de maand. Dat betekent Dream Scenes om 11 uur. Dank u voor het luisteren. En Sensenta is er weer volgende week. Traditiegetrouw de radio's aan om 7 uur.

Een kwartier lang genieten van het vierde album van Underworld, Second Toughest in the Infants uit 1996. Dit was het nummer Ben Style / Seppi's Curry. En ja, veel fans die zullen zeggen dat de voorganger Dub No Bass with My Headman uit 1994 hun beste album is. Maar ja, ik vind Second Toughest in the Infants echt beter, afwisselender en subtieler. Geweldig. Underworld aan een nieuw begin van Space Exposure. Welkom bij aflevering 306 van Space Exposure. Zojuist heeft u 2 uur lang kunnen genieten van Senzenta met Harold Roeland. En straks is er Tussen je oren van Bouke van der Wal. En daarna nog Dream Scenes met Peter van Koten. Onlangs draaide ik al wat van het album Welcome to Sub-Detroit van de Amerikaanse producer DJ T-1000. En deze Alan Oldham bracht laatst ook al een album uit onder het pseudoniem The Black Warhols, dat meer richting elektronica en trip-hop ging. Afgelopen vrijdag kwam die uit, het nieuwe

Het 8e studioalbum van de Britse producer, muzikant en DJ Simon Green, oftewel Bonobo, kwam op 11 september uit. Twee nummers draaide ik reeds van Distance in Static. Dit was zojuist het heerlijke ID700. Allemaal verschenen via Ninja Tune. Eind november komt het album Comiverse uit van de in Berlijn woonachtige producer Anna Zetz. Haar echte naam is Anna Zozulia. Waar ze zelf vandaan komt heb ik niet kunnen achterhalen, maar ik vermoed zo Oekraïne of Rusland of een ander Oostblokland. Under Snow is inmiddels vrijgegeven. Dit is Anna Zetz.

als je nou vraagt, wat is Boukenmuziek? Nou, Aube, dat is Boukenmuziek. Je hoorde Aube, Metal on Metal, verschenen on Silentus Minimal Editions. En ooit daarvoor op Manifold uitgebracht, maar die was al lang niet meer te krijgen. En toen dachten ze bij Silentus zo van, nou, weet je wat, hij is zo mooi. En toen kocht ik hem. We gaan langzaam naar 11 uur toe, naar Dream Scenes met Peter. Hij staat al helemaal klaar te trappelen. En tot die tijd. Lul, Mick Harris. Een keer gedraaid al, een paar keer gedraaid door Harold. Door Peter. Nu door mij. We zijn toch als team fijn op elkaar afgesteld. Goeie zondagavond. Tot volgende week.

afgelopen uur luisterde u naar Dream Scenes, een maandelijks droomlandschap samengesteld door Peter van Kooten. De details van dit programma vindt u op onze website concertzinnig.nl en op dreamscenes.nl.

the blossoming tree. It's offering.

entortillé dans une coquille. Mon cœur était imprenable.

Thank you.